daai oues mos beken. En solank ons droom van ons geluk wat ergens op ons wacht,

0: Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkeier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. De Palms Pub and Grill Color Run. 1 november 2026. Sien jou daar!
1: Jimmy's Steakhouse Sauce is die meest veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit een moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of contact ons gerust by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's producte. So makkelijk soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
2: Jou stasie.

dit natuurlijk M.O. samen met Kent Jones. Not in love. Ja, yeah, I think that's an understatement. Maar ja, in elk geval, Jaco, baie dankie. Jaco, natuurlijk uit Amerika praat hij met ons. Hij is bezig met stroop en plaaswerken. Ja, dankie Jaco, dat jy saam met ons kom kuier het. Maar Jaco gaan ook kooi toe. En ja, Judith sê, Jaco, jy moet maar vir ons ook slaap. Ja, ons... Jy moet maar ons deel ook in slaap, maar ja, slik het jy kom indoor het. Maar ek weet, hierdie kunstenaar is ook een van jou gunstelinge, Jaco. So ja, terwijl jy nou daar klaar maak om in droomland in te beweeg, kom ek speel vir jou Choosing Texas. En dit is natuurlijk dier Ella Langley.

0: En dat was natuurlijk Imagine Dragons met Bad Liar. I'm a bad liar. Ja, niet erg, niet? Jimmy Sosa, bye, dank je voor jouw boodschap volgend.
1: Van Jimmy Sosa, proe lekker, zoals ze krijgen mijn mat.
0: Ons nog zo'n stukje muziek en dat boort het ervan daarna ons 7 uur, ja, zie dat is weer 8 uur, 7 uur de tijd zijn. Nog zo'n paar secondes, maar tussentijd kom ons speel nog zo'n stukje muziek.

så fan är jackilöven och kväll. Hassan! Hatt för fem år. Jag är liksom till att komma i bidrar med ett åkande uppskott. Så vi får en preview från av 1 oktober. Så vi är terug in i stol, achter i mikrofon. Så ja, jylle ookies wat mij ken van doelentijd. Daar sê, wel, hoe sal sê, welkom terug. Maar vir jylle wat mij nog nie ken nie, ek hoop ons gaan een lekker tijd hee. Dis natuurlijk die ochend opskop hierso op jou stasie. Ons is live hierso by Builders, hierso by Hazendal. Kom maak een draai, kom sê hallo. En dit kan net lekker raak hierso, dit lekker specials aan die gang. Gaan kyk wat ek later bykie van die specials in die handen kan kry en vir jylle te sê wat daar oor gaan. Maar ja, van ja, voor en toe 2 ure, 1 lekker keier, juist op jou stasie. En soos ons praat van lekker kry, hier sê vir jou, Zak van die Kerk, met sy lekker kry.

0: Op die N3 noordwaarts na Hammersdale, daai middelbaan is gesluit. Verwag vertragings en wees asseblief versigtig, moenie daarin vasry nie, asseblief tog. Kaapstad verkeer 7 minute terug, stilstaande voertuig op die R300 noord. Oprit na die N1 uitwaarts, Stellenberg, baansluiting daar. Ek is nou net daar deur, dis absoluut chaos, so wees toch maar voorzichtig, die N1 staan ook stil, daar is een ongeluk daar nabij Cape Gate op die N1, so wees toch maar voorzichtig. Dit is jou verkeer vir nou.
1: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaakt deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
2: Jou stasie.

Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grove. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkuier. Dus spreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. De Palms Pub in Grove Color Run. 1 november 2026.

0: tijd voor je drie uur rij op jouw stasie.
1: Uit die tijd van die dag, 20 voor 3 sekant, bring ek vir jou jou 3 in een rij. Dis natuurlijk 3 lekker boeremuziek nommerkies wat jou dag gaan oplig en opkikker. Dit is af te ol daarom woensdag, dit is braaidag, dit is slaaidag, potje en lawaaidag. En ons verseker dat jy daarom vanavond hopelijk vleisie op die kole sit en... daarom seker ietsie koud vat ook, anders gaan een man daarom hierdie klein saterdag mis. So, right, vandag geen uitsondering nie, dagbreek boerewors, boerewors hoor vir my, boereorkes met Bosveld vastrap, die roosterkoekse tees en reesiesbaanse tees, ek is baie liever as tees, jong, dit is sommer een lekker dans dingetjie. So hier is hy vir jou.

0: ons nie warm, vuur warm.
1: Jy right, ons moet ons borge bedank, baie dankie aan Namibian Clearing Agency, wat natuurlijk jou goedkies is verseker op tyd, by jou bestemming gaan kry, en dis natuurlijk oor al die grensposte van Suid-Afrika en Namibia, daarby buitenpost, Zeerus, Appington, Ariamsvlei, Vioolsdrift en Noordoever, so as jy enig iets wil oorgevat, daai kant toe, at the Namibian Clearing Agency, we understand you need to get your goods to their destination without delay. Our knowledgeable staff will take care of the customs clearing red tape and ensure that your cargo gets to its intended destination safely on time. Safely and on time. Daai julle, dit ons borg vir hierdie program, maar dat op Vrydag en van 2 tot 4 sê ons baie dankie en Johannes, sy span is altyd lekker om saam met hulle te kyk. So, ons gaan gou vinnig kyk na die verkeer wat op die paaie aangaan. Ek hoop daai ongeluk daar by naby Okavango brug is klaar, want die motors het omtrent lang gestaan daar so. So kom ons kyk gou wat gaan aan op die paaie.
0: Jou stasie verkeer.
1: Hou jou toe, Gautengeling, gestilstaande voertuig op die R21 suidwaartse vleende piering afrit. Can you believe it? Ok, linkerbaan is geraak daar, wees asblief versigtig, die sig is ook nie goed daar nie, so wees toch maar versigtig. Daar is stilstaande voertuig op die N1 noordwaarts voor Golden Highway, linkerbaan is geraak daar, ek sien is 'n trokkie wat nog klaar geraak het, maar vry vloeiende verkeer, en dan 'n verlore vrag wat plaasgevind het daar op die N1 noordwaarts by die oprit van Albertina Sisulu pad, R24, twee bane is daar gesluit, so kyk my uit daar vooraan, nee, klomp goed in die pad, wees maar versigtig. Ek gaan ons na KwaZulu-Natal toe, waar altyd die nachtmerrie is, padwerk op die N3, suidwaarts voor Pieter Brown, Dr. Afferit, rechterbaan is gesluit daar, hy versigtig, excuse toch, en dan is stilstaande vragmotor op die N2, suidwaarts by Queen Nandi, is opgeklaar, vryvloeiende verkeer in die area. En dan ook een ongeluk wat aangemeld is op die N2 noordwaarts na Higginson Highway. Dit is opgeklaar vryvloeiende verkeer na en verkeersopeenhoping by die N3 noordwaarts vanaf Hammersdale. Verwag vertragings in die area. Kaapstad verkeer, 13 meter terug, stilstaande voertuig wat daar op, ek net gehoor hier op ons ander platform ook kom. Hier is een klomp goeikies wat hier opgekom het. Is als aan een voertuig op die N2 uitwaarts by Philip Kosana, Rylan. Linkerbaan is gesluit af, verwag vertragings, het is klaar chaos op die pad. 15 meter terug, een ongeluk op die N1 uitwaarts by die R300. Alle bane is oop, geen vertragings nie, dankie toch. Ek sien die N1 is daarom nou weer aan die gang. Sils aan een voertuig op die M5 suidwaarts by die N2. Linkerbaan is versperd daar, daar is een groot cement lorry wat ontklaar geraak het. En dan een ongeluk op die N1 uitwaarts by Brakkeveld Boulevard. Ek denk dit is die ene, hy is ook opgeklaar. So vry vloeiende verkeer rondom dit. Verder lyk het vir my, alles is honkie-dorie en alles is 100%. So wees toch maar voorzichtig, doen jou rechte ding en maak seker die kom veilig by jou bestemming.
0: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
1: As hy 57 minute oor 2 in die middag, Jackie Lou, Eysterperd, Nena na Junies.

0: Kijk, tenslotte weer in nieuwsbulletin naar je handelsnieuws in geldzaken. Die rand verhandelt in de dollar tegen R16,27. Die rand verhandelt in de Britse pond R21,90. Die randse verhandeling tegen de euro is R18,77. De prijs van goud is dan $4,356, $0.51 per fijn ons. De prijs voor een vat Brent 3 olie is $107.49 per vat. Dat is dan de einde van je nieuws om 4 uur op je gunsteling radiostatie. Je hoort weer nieuws natuurlijk vanmiddag om 5 uur. Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur Van Dyk Pharmaceuticals.
1: Artis FM nuus. Jou weeklikse motorinligting inspuiting, inrad, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdag aande tussen 5 en 6, met trots aan jou gebring deur The Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe sakehardloop in Hartbeespoort, 'n plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolutionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM.

0: Ja.
1: Nou ja, kyk hoe gauw gaan so twee liedjes verby. Toe ek my oe uitveeg, selfs nog lekker hier moet kry, oor die juist die Namibie story, dat gaan oor die ZA sticker, jy wat nou gereeld oor see gaan, of dan nou miskien Namibie toe gaan, sal nou weet die mense die ZA sticker nodig, en hy het nou vir my herinner daar, en dis my nou lekker, weet dat ek nou hier, dat ek nou met hom kan gesels, hy laat weet nou vir my, ek moet onthou van die ZA sticker, nou sien, dis vir my is dit ongewoon, en ek is nou baie dankbaar, dat hy nou vir my gesê het van die ZA sticker, so ek sal dit nou uitsorteer, weet anders het die mens nou daar op die grens, daar ek nou probleme opgetel, en weet as ek nou moet oorgaan na my weer toe, ek het ook iewers gehoor, dat daar is entrepreneur daar, wat sulke goed daar verkoop, die nou goeie prijs, nie goeie prijsie, een dier prijs, nou weet jy of dit ook die waarheid is, maar mens kan nie die kans vat nie, ek sê maar kyk wat ek die kant dan doen, ek het dan iemand wat dit vir my kan maak, maar as jy dat weet waar mens kan koop, is het makkeliker, dan het ons dan met die probleem nie. So ek wil die muziek insetsel vanavond. Vanavond sin is vir my nogals een wat so lekker val op my oor en lekker goed gevoel story. Toe ek nou vriende word met Kraai destijds, toe het hy nou ook nog gehoor van Doppies. Hy het mis nog nie vir Doppies geken nie. En so het hy nog gehoor van Doppies en ek het later begin uitsaai mis nou iets op by jou stasie. En so het ek ons nou op jou stasie Doppies geword, want ek het dus nou een broer wat op een ander stasie op FM uitsaai, en ek wil toe nie die naam gebruik nie, want die naam is dus nou reeds gebruik, so, en ek wil ook nie op sy rug rij nie, en daarom het ek die naam Doppies, en dis vir my baie algemeen, ek dra die naam af, want ek 13 jaar oud is, so, of jy vir my Doppies of Christus sê, ek reageer op al twee, asof het my eerste naam is, so lang kom ek al daarmee aan, en so was het daartoe ook, dat een dag toe hoor hy nou maar ek in Johan Visser, van de muziekwereld, die, as jy nou muzikant is, of muziekliefhebber is, of iemand wat nou op danse gekom het, waar Worsie Visser bijvoorbeeld destijds gespeel het, of waar daar orkest is gespeel het, dan sou jy kanse goed gewees het, dat Johan Visser, of Vissie, sou die ou gewees het, wat die hoofgitaarspeler is. En daar op YouTube is daar verskeie video's, waar jy vir hom kan sien, waar hy vir Worsie Visser, so sy gitaarspeler is, so hy was baie bekend gewees. Nou kan ek jou dit vertel, ek was 3 jaar saam met Vissie op college, in die onderwijserscollege. Ja, Vissie het geleef vir onderwijser toe hy die school het gekom het, en ek was 3 jaar saam met hom in die klas gewees. Nou wat vir ons altyd hierdie wonderlike hoogtepunt was, die een was een laagtepunt, die een was een hoogtepunt, en dit is saalbijeenkomst. Op een maandagochtend, dan was het die rector en die docente wat saal gehou het, en natuurlijk was dit verplig geweest om het buiten te woon. Op een vrijdagochtend was dit die studentenraad, en beantwoorde ons studenten self wat die saal aangebied het. En die lekker van dit is, ons het altijd gesorg dat het so bietjie vroeg daar is, want het is die eerste les van die ochtend geweest op vrijdag, en dan het ons daar gaan sit, en meeste van die kere, dan het Vissie daar gesit, en dan het Vissie vir ons muziek gespeel op sy gitaar. Hy het nie gesing nie, hy het net vir ons muziek gespeel, en natuurlijk, elke keer as wat hy daar voor gesit het, dan was, ek meen, as hy begin speel, is die helft van die publiek al klaar vol, en kort daarna, weet, ons nie altijd geweet wie die ochend speel, so as jy nou gehoor het, is Vissie, dan was jy gesorg, jy is daar, en dan speel Vissie vir jou daai gitaar. Maar die een ding wat, amper wil ek sê, elke vrijdag moes hy dit speel, net dood eenvoudig, en dit was Smoke on the Water, van Deep Purple. Kijk, as jy nou mooi dit in levende lywe hoor, ek klink het heel te wel anders as op een CD of op een plaat of op die radio, en levendig, ek kan hy Vissie kon die Smoke on the Water speel, man, ek sê vir sê, die meisies vooral, was mal oor Vissie gewees, oor die Smoke on the Water, en ons mans het ook daarvan gehou, want dit is een lekker liekie, is een sterk liekie, en die gitaar speel in die begin, was dan nou ook nie, die liekie is een sterk punt, en ek het die liekie nou hier opgelaai, gaan het vir jou speel, Smoke on the Water, net om, dat jy die gevoel kan kry, van wat ons gehad het, maar so, kom ons toe een dag, besluit ek in Kraai, ons gaan gauw vir Vissie, daar bykie by om koffie drink, daar by muziekwereld, nou het ek vir Vissie 20 jaar laas gesien, behalwe nou, jy het ook televisie, en, maar ons het mekaar, college was nou goed geken, en daar gaan, ons stap af in sy winkel in, en ons vraag waar is Vissie, en ons kom daar by Vissie uit, en ons herken mekaar, en natuurlijk, Vissie ken toen over my ook, maar toen die eindaardige ding gebeur toe Vissie my groet en sê, hallo Doppies, en ek sien Kraai staan nie langs my, en sy oor ek so groot, en hy kon toe Want hy het nooit verstaan dat dit regtig so is, dat my naam Doppies was en hier kom Vissie. Hy sê vir my, hallo Doppies, toe ek noem my op my bynaam, want dit is my soos het was, die mense het my so geken. En ek was so beïndruk met Vissie, dat hy my bynaam onthou het, en so beïndruk het kraai, toen hy ook dit opgemerk het. En man, ek sal vir jou sê, dit was nou een lekker oomblik gewees, toe kraai, weet so amper so jy het validate, ek was regtig Doppies gewees, en hier Vissie kon sê vir my, hallo Doppies, en ons het lekker daarby om gekeur, en hy het vir so een kort soloekie gespeel, hy en Kraai het mekaar goed geken, want hulle is al twee gitaarspelers, en so dit was vreselik lekker in hulle geselskap. Ek het nie eindelijk saam gesels nie, want hulle praat muziek en gitaargoed en al daar die dinge, maar dit is my so interessant geweest. En ja, toe sit Vissie hier voor my, ek het hom so baie jare laas gesien, en ons het mekaar geken, ons het lekker gesels, baie gewees om mekaar te sien weer, en ek het onthou hoe Vissie vir ons Smoke on the Water gespeel het, daar by die onderwijserskorrels, daar in die college, daar in die Parel, op een vrijdagochtend, dan sit hy met die gitaar daar. Soms was daar iemand anders gewees, maar Vissie was die gunsteling gewees, en as hy het daar was, dan het hy vir ons die volgende gespeel, hier is Deep Purple, en Smoke on the Water, en dan wil ek vir jou een liedje van Worship Vissie sê, my vermoede is dat Vissie sy gitaar speelde daar op. Kijk, Worship Vissie het self gitaar gespeel, en Vissie was altyd die elektrische gitaar. En ek sê nie, ek is 100% seker daarvan nie, maar my vermoede is dat Vissie wel die gitaar speelde daar was. En ek sal graag nogal wil geweet het of dit wel so is. As dit nie huis het, maak die saakie, maar Vissie het gereeld vir Worship Vissie sy orkest, en was deel van die orkest vir 'n lang tyd. So, ek speel vir jou Deep Purple, Smoke on the Water, en ek speel vir jou Worship Vissie, dis my kontry.